0: lekker dif, dif, dif, dif. Kom eens pakken, toef, toef, wadi, wadi, toef, toef,
1: binnen aan mij, toef, toef, geen mij bikkie. Hier is jij nummer 1, op jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie.
2: Met de lekker toef, toef.
1: Jouw stasie. Jouw
3: stasie. Die Jou Stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Dit sachter daar die gedief, dief, dief, dief.
2: En saak het roef, roef, waarie, waarie, roef, roef, binnen in my roef, roef, gee my bekies.
3: Hier is jy nummer 1, op jouwstasie. Jouwstasie. Jouwstasie.
0: Luister elke zaterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe Jouwstasie Sokkie Tijd.
4: De Sokkie Tijd.
0: Ons maakt dat je dans naar die stoof zo staat.

0: Yo, Stassi.
1: Luister elke zaterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe Jou Stassi Sokkie Tijd.
2: De Sokkie Tijd.
1: Ons maakt dat je dans naar die stof zo staan. Oh.

0: Yo Stassi.
1: Luister elke zaterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe Jou Stassi Sokkie Tijd.
2: De Sokkie Tijd.
1: Ons maakt dat je dans naar die stoof zo staat.

0: Slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here as well as your vehicle, caravan or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Johannesburg Vlakte today on 082-334-2778.
2: I have Friday on my mind. Ja, dat is maar zo'n song. Nee, ja, ik moet een beetje zoeken. Gaan kijken of ik dit kan krijgen. Maar ja, ons gaan gauw kijken daar wat aangaan in ons weerzaken. Maar kom eens heen, het eerst voor Jimmy Sousa. Dank je voor de boodschap volgend.
0: Hier die programma wordt met trots geborgd door Jimmy Sousa. Jouw stasie weer.
2: En weer, ja, die Afghaanse weerdienst hulle waarskei teen toestande wat kan lei tot die ontstaan en weghol veldbrande, of die ontstaan van weghol veldbrande liever, Ian Miller, in die ooste van die Noordkaap en die suide van die Vrystaat en die noorde van die Ooskaap. En dan kyk ons per streek, Gauteng, sonnig en warm, 12 grade Celsius in die ochend en 28 die loop van die dag. Kortbroek daar, ja, kortbroek weer. En dan Johannesburg, 13 tot by 27 en Vereniging 8 tot by 27 grade Celsius. En dan op Mpumalanga, mistig in die ochend in die plateaurand, anders in sonnig en warm, Mbombela 11 tot een maximum van 27 grade Celsius. Emalahleni 9 tot een maximum van 26. Ermelo 10 tot by 25, Standerton 7 tot een maximum van 27. Skukuza 15 tot by 29 grade Celsius. En dan beweeg ons daar na Limpopo se wêreld toe, mistig in die oggend in die sentrale dele, anders in sonnig en warm. Polokwane 8 tot een maximum van 28 grade Celsius. Papalaborwa 13 tot by 27, Sanin 13 tot by 28 en dan Mosina 12 tot by 28, Lepalale 12 tot by 31 en Mokopane 10 tot een maximum van 28 grade Celsius. En dan Noordwes sonnig en warm. En Potchefstroom 9 grade Celsius, môre, en 30 jy maxima, Mahikeng 11 tot by 29, Rustenburg 10 tot by 29 ook, en dan Vryburg 9 tot by 30 grade Celsius. En dan die Vrystaat, sonnig en koel tot warm, Bloemfontein 6 tot by 28, Bethlehem 5 tot by 25, Kroonstad 8 tot by 28, Vicksburg 4 tot by 25, Sasselburg 11 tot by 26 grade Celsius, en dan in Noordkaap, sonnig en warm tot baie, baie warm. Nou, Appington, 12 grade Celsius jou minimum en een maximum van 33 grade Celsius. Oh, lekker! Christa, ek is op pad. Kimberley, morgen. 8 tot by 31, dis nou Kimberley. Alexander Bay, 8 tot by 23. Sutherland, minus 1 tot een maximum van 25 grade Celsius. En dan Weskaap, bewolk en mistig in die ochend in die suide, anders in sonnig en koel tot warm. Ja, Kaapstad 11 tot een maximum van 24, Veldendal 7 tot by 29, George 8 tot by 25, Woester 5 tot by 27 en Beaufort West 7 tot een maximum van 27. En dan die Ooskaap, bewolk en mistig in die ochend, anders is gedeeltelik bewolk en koel, en dan sonniger, een bietjie later vandag, Kobarka 11 tot een maximum van 20, Robert Sebukwe Dorp 6 tot by 23, Kugompo Stad 13 tot by 21, Port St. John's 15 tot by 23, en dan Mthatha 9 tot een maximum van 24 grade Celsius. En dan KwaZulu-Natal, laaste maar die minste nie, bewolk en mistig in die sentrale en westelike binnenland in die ochend, anders in sonnig en koel tot warm. Gedeeltelik bewolk in die ooste, later vandag Durban 18 tot by 23, Richards Bay 15 tot by 25, en dan Pietermaritzburg 10 tot by 25, en Umnambiti 11 tot een maximum van 29 grade Celsius. Ja, as ek nou maar so kyk na die weerkaart, gaan dit redelijk warm wees, oor die hele Suid-Afrika. Ja, lekker, Appington 33, Kimberley 31, en ja, Springbok ook so 30, morgen Springbok, ek hoop die bokke spring.
0: Hierdie weerverslag was moontlik gemaakt deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.

0: poutine.
1: Ontbyt op jou stasie.
0: Ja, as I said, the time check at the moment, 8:14. And I'm going to play some music, and this time it's three in a row. Yeah, drie kies in a row. En hulle het allemaal iets in gemeen. Kom ons hoor wat hulle in gemeen het.
2: Tijd voor jou drie in a row op jou stasie.
0: Dit is drie baie bekendes, maar hulle het iets in gemeen.

Was jij al bij Jacaranda Hardewaren in Brackenfell? Wel, ons hardewarenwinkel biedt jou topgehalte producten en bekostigbare prijzen. Kom bezoek ons gerust bij 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel. Maandag tot vrijdag, 20 voor 8 tot 5 uur en zaterdag 20 voor 8 tot 1 uur.

Ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma se. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Carolien +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

Het is lekker, het is lekker, want je dans is ekke. Die harlekijnen jaagt die pikke wijnen, want het is lekker, het is lekker.

dat is aardelijk een goedemorgen aan jou. Dat was je pas 4 uur. Je zijn geskakeld op Harties FM. En ook vanmiddag rechtstreeks op de zenders van jouw statie en Riebeek Valley Radio. Het is tijd voor huiswaarts om het eind. Tot skyns voor 7 vanavond. Natuurlijk was het zo pas 4 uur. En het is ook tijd voor jouw 4 uur nieuws.

Vanmiddag in unison 4, die Weskaapse politie-eenheid voor ernstige geweldsmisdaden, het de contantbeloning van R100.000 uitgeloof voor inlichting, wat kan leiden tot die succesvolle inhechtenisneming en schuldig bevinding van die verdachtes wat verantwoordelijk was voor 3 afzonderlijke massaskietvoorvallen op die Kaapse vlakte vroeger die maand. Een totaal van 11 mensen is in die voorvallen in Guguletu, Langa en in Lingeletu West doodgeschiet. Die politiewoordvoerder Wesley Tweek sê niemand is nog in verband met enige van die voorvalle in hegtenis geneem nie. Die Nuisdam Municipaliteit in die Weskaap sê het maatreëls ingestel om die veiligheid van sy werkers en werknemers te verseker. Dit volg nadat 3 ANC-lede die afgelope 2 dae vermoor is, insluitende die wijk 8 raadslid en voormalige burgemeester van Nuisna, Aubrey Chengwa. Chengwa is woensdag aand doodgeskiet in een gewese raadslid van wijk 7, Mandla Matiwa, en een bekende taxibaas en ANC-lid Mandla Teololo gestraand. Die waarnemende municipale bestuurder van die Nuisna municipaliteit, Boy Bankoba Nkubu, sê bykomende politiebeamptes is ontplooi, terwyl sommige raadslede ook in veilige huise geplaas is. Die politie het een uitgebreide soektocht van stapel gestuur na een noodlottige skietvoorval op Baden-Powell-Rylaan na by Kailitsja op die Kaapse vlakte. Een man is doodgeskiet en 2 andere persone is gewond nadat gewapende aanvallers gestraand losgebrand het op een minibus-taxi waarin hulle gereis het. Die politiewoordvoerder Wesley Tweek sê die verdagtes het na die aanval van die toneel gevlug. Die LP van die National Coloured Congress, Fadil Adams, het die artikel 27 beëdigde verklaring bevraagteken wat die Middellange Kommissie aan hom voorgelê het. Hy het getuig dat hy slechts 1 afdeling 27 verklaring voorberei en onderteken het wat hy persoonlik aan die ondersoekdirektoraat teen korrupsiese ondersoekbeamte Dylan Perumel oorhandig het. Adams, wie sy getuienis deur advokaat Lee Siegels in Kubey gelei is, het aan die kommissievoorzitter rechter Mbuyiseli Mtlanga gesê, die dokumente is moontlik verander, al is dit deur hom onderteken. President Cyril Ramaphosa het 'n beroep gedoen vir beter samenwerking tussen Suid-Afrika en Zimbabwe om migrasiekwessies op te los en oorgrensmisdaad hok te slaan. Hy het in Pretoria gepraat tydens die 4de vergadering van die BI Nationale Kommissie, waar tydens hy met die Zimbabwese president Emmerson Mnangagwa vergader het.

Hartelijk goedemorgen, yo. Bye, welkom. 12 minuten uur 4 hier op Harties FM. Hier gaan we ons dingen anders doen. En het is tijd om te gaan samen met mij op die vrijdag, die 21ste augustus. En dus huiswaarts samen met Duin ook rechtstreeks op die zenders van jouw statie. Aan Brackenfell Kaapstad ook gelijktijdig op die zenders van Riebeek Vallei Radio. Met uitzaai in Riebeek West en die Westkaap. Maar vanwaar of u kan luisteren, goedemiddag bij. Welkom, lekker programma vanmiddag. Lekker vol programma. Ons het de onderhoud binnen die volgende volgende 3 minuten. Gezels met Eugene en van Rijnsburg. Bekie oor sy leven, loopbaan en muziek. En hoor een bekie wat hij alsnog in store het voor homself. So bly gerus in de skakel om die kunstenaar beter te leer ken, net na die handelsbreek. Ons bring nie vanmiddag vir jou woordraai nie. Woordraai staan oor tot maandag. Right? So al die woordraai deelnemers neem met kennis daarvan. Meer muziek is gesels tussen 5 en 6 vanmiddag. Nieuwe vrijstellingsvrijdag. Ons speel vir jou al die niet-Afrikaanse muziek wat vanochtend vroeg op digitale platforms vrijgesteld is. En dan gaat jy mee helpen om een speellijst saam te stel. En bovenal morgenmiddag tussen 3 en 4. Kijk of ons hom kan kry binnen die volgende week op die top 20. So bly ingeskakel. Natuurlijk om 5 uur je volgende nieuwsbulletin en daarna streeks weer en laatste nieuwsbulletin van die dag om 6 uur vanavond, maar gewoonlik begin ons ook die programma die verkeer, as daar iets op die paai gebeur, kyk baie mooi, let weet my, bring my op hoogte van sake, so dat ons ook ander padgebruikers voortijdig kan waarskie.

0: prachtige naar van Eugene van Rijnsburg. Dirk, wat ons dan geluisterd het, komt ons wordt samen uit van de hand. En die man omzelf is bij meneer Leo. Goedemiddag Eugene, hoe gaat het?
1: Middag Hein, goed met jou.
0: Fantastisch man, lekker om een slag met jou te gezels.
1: Ja, nee, dit is wel lekker, dank je voor die gelegenheid.
0: Maar jij was al van tevoren bij hartenshebbing van onderhoud.
1: Yes, ik was hier zo met die, ons niet boerenplaats.
0: Correct.
1: Dat ik onderhoud hier gehad weer.
0: Wanneer was dit gebeurd die jaar?
1: Dit was hierdie jaar, want ik had ons die boerenplaats uitgebring die 31ste december. So dat, ek denk het was februari, maart se kant, wat ek hier bij julle was.
0: Was jy bij Pieter geweest?
1: Ek denk so, ja.
0: Okay. Ek gaan dit als weer samvat, want ek het nog in met jou gesels.
1: Die is recht.
0: Ons gaan alles met nou hanteer, asof ons voor die eerste keer praat vanmiddag, om alles bij elkaar te brengen. Jy is van waar af Springs hier gesê?
1: Yes, ek is van Springs af. Daar was middelhoorskool, jylle hoorskool van daar, daar geleer sing, al die dingetjies.
0: Maar jy groot geworden in het deel van Suid-Afrika, waar ek ook groot geworden, dis in die Noordkap.
1: Yes, ja, in die Noordkap, begin school gaan in die Noordkap. Al die familie is nog daar, my maalse familie is daar, paalse familie was daar, maar het hem een beetje weggetrek. Maar ja, Noordkap, kijk, Kimberley, het is maar lekker, het is lekker wereld, het is een anderste type wereld.
0: En ek ken van hom, ek het daar gaan blijven my hele leven lang, apper, ek is weg uit die Noordkap, dan moet ek baie mooi dink, ek dink die jaar 1984, 85.
1: Ja, al ding van die Noordkap is, nou is je hond al weggehaardklip, sien jy hem vir 3 dagen lang gehaardklip.
0: Ja, amper so iets. En hoe naar hardloop so gauw die dorp, jy die kaart gesien voorbij gaan. Zeg maar Eugene, alle dinges vir die mense wat er nog nie van tevoren van jou ontmoet het nie, of naar die vorige onderhoud kon geluister het nie, waar het jou droom vandaan gekom vir muziek? Is het, kom het uit die familie uit, uit die gezinheid, uit pa en ma's geleder uit, of het maar net gebore?
1: Kijk, daarmee groot geword. My pa het alle jare sy orkest gehad, van het ek kon het hou. Ja. My pa, daar was het nog een volpies band, drummer, bijspeler, keyboardspeler. Yes. So, ek was groot geword met dit. En my pa is een gitaarspeler by ons in huis geblei.
0: Okay.
1: En ek het, toe ek 9 was, toe sê ek vir Chris toe, ek wil ek die sing ding probeer, gaan jy my bykie leer.
0: Ja.
1: En hy leer my toe 2 liedjies, Middles from Others en Let Me Be There. En my maal het die sondagochtend wakker geword en sê, hoor, hier sing een kind in die huis. Van daar af direct Primrose toe na Ben Marais, het so'n competitie gehad daai jare.
0: Ja.
1: Op die stage geklimp, eerste keer in my leven is al my full piece band.
0: Ja.
1: Lekker windie op die stage, sê vir die bandspelers, 2 shops, en dan begin, ek begin heel toe die song verkeerd. Ek stop hulle net daar, ek sê, skies, ek het verkeerd begin, ons begin weer, 2 shops.
0: Ja, ja.
1: En ek het aan 50 rand gewen, en ek dis maar wat die gog al gebuit het.
0: Ja, buiten jou toe. Nee. Maar hulle sê, as dit eens in jou bloed is, jy weet, en jy het passie vir dit, dan sal dit nie sommer net verdwijn nie.
1: Nee, dit sal nie.
0: Dit bij deel van jou leven.
1: Ja, dus ek sê, die droom skuif hou maar bykie opsy, en sekere dele van jou leven.
0: Ja, maar jy moet geld maak ook.
1: En kinders groot kry en alles.
0: Alle dinge, verstaan jy, totdat jy nou ja, meer en, prominent kan raak op jou.
1: Yes, en dan, en soos ek sê, ons is een bykie laat by dit, maar ek dink ons vang hom op die rechte tyd.
0: Correct. Sê gauw, kom ons net gauw terug aan, jy het hele paar liedjes uitgereik, maar ons praat het eers gevraag oor die een wat ons mee begin het, wat vir my een prachtige titel het, en so half en half amper hier op my van toepassing is, en jy weet, iemand wat ek ook onlangs ontmoet het, wat saam met my dat moeilijk gaan uitraak, jy weet, kom ons word saam uit. Waar kom die liedje vandaan? Jy hem geskryf, wat is die?
1: Yes, kom ons word saam uit, het ek en Leon Geiers hom geskryf.
0: Ja.
1: Ons het hom saam geskryf, en van die ander liedjes wat kom, het ek en hy saam geskryf.
0: Ja.
1: Hy die muzikale verwerking ook gedoen op hom. Kom ons word saam uit, dit is precies wat het sê, dit is net die lied, ons allemaal soek die persoon som hele som kan uitwoord.
0: Ja, ja, ja.
1: En dier die stappen en die dele van die leven gaan, moeilike tye, die gelukkige tye, kinders wat groot word. En soos die lied sê, selfs as daar swaar begin raak, wil ek hier my hand moet rus in jou nou, of ek sal jou draai. So, en ek dink ons allemaal soek dit, allemaal soek die liefde of die verliefdheid in die persoon wat langs jou sy is.
0: Ek het in my eie leven achtergekom, jy weet, ek meen, ek gaan nie my ouder om weggeen, ek kan seker sê, oud ek is, want ek dink baie mense weet, oud ek is, jy weet, is dat ou op hierdie stadie van jou leven kom, waar jy besef, maar, jy weet, die leven gaan baie eensam raak, en ou wil nie alleen doodgaan, jy ou wil graag, jy weet, jou laaste tyd, wat die vader jou gee, op moeder aarde, wil jy met iemand deel.
1: Absoluut.
0: Wat jy lewe kan verryk.
1: Kijk, een man is in elk geval nie gebouw om alleen te wees.
0: Nee. Maar toch krijg je mensen wat zeggen, ek sal alleen rechtkom. Maar ek denk jy praat, hy jok vir homself.
1: Ja, nee, ek kan nie dit insie nie.
0: Ek denk hy jok vir homself.
1: Nee, ek denk elke persoon al buiten soek hy persoon langsom wat hy sal mee kan uitwoord.
0: En sien, ons gaan gauw vir die luisteraar speel, gooi mee vir die wolwe. Ons gaan net na dit gaan ons een bykie praat oor hom. Dit is een van jou ander liedjies wat jy uitgebring het. En dan gesels ons net hierna, gesels ons weer met jou. Bly net by jy is, hoor. Dankie man.

0: SFM Nuus.
1: Ons hartelijke goedemorgen, joh. Het was zo pas 5 uur, dus tijd voor Nuus op RTCFM, jouw stasie en Riebeek Valley Radio.

Prachtig, ja, minuten na vijf. Ons het gaat Bananarama met Moving On. Ons bewegen nou aan, want ons gaan binnenkort met uitkom bij Nieuwe Vrijstellingsvrijdag. Net na die handelsbreek, net eerst gauw vinnig met jou gesels oor die weer. Dis jou streeks weer vir die naweek.

0: Goed, kom ons begin by Harties. Wel, in Hartbeespoort, ons het warmer dae hoor. Vandag 27 gewees, is nou 26. Môre, Saterdag, die 22 Augustus, 15:27. Dit is jou maksimum. 28 grade voorspel vir Saterdag. Die minimum temperature wissel tussen 11 en 15, so dit is ook nie meer so koud in die nacht. Dit is nou 11, maksimum 15, dit is ook voorspel van morgenochtend. Sondag 15, 28, en maandag 13, 26. So, dit lyk my, dit is nou die norm, wat die temperatuur aan betref. Goed, kom ons kyk net gauw vinnig hier na Brackenfell, vir die luisteraars van jou stasie. In Brackenfell het ons morgen Saterdag, die 21ste, het ons een maximum temperatuur van 18, minimum 9, maximum 18 bewolk, Sondag 9:21, maandag 9:21, sonskyndag daar. Dan in Riebeek West, vir die luisteraars van Riebeek Valley Radio, morgen Saterdag 10:18 gedeeltelik bewolk, Sondag 10:23 gedeeltelik bewolk, en maandag, lekker sonnige dag, 10:24. En dis hoe sakelik wat die weer aan betref, die streeks weer. Ons gaan nou een handelsbreek neem, en daarna is dit een nieuwe vrystellingsvrijdag.
1: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlijk? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gezondheid.
2: In hierdie leven seker niks nie.
1: Immunedio doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige dagelikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
2: So waar? Dis soos een koalisie waar alles mooi saamwerk.
1: Ja, Immunedio, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gezondheid. Beskikbaar by alle apteke.
3: Are you buying a car this month? Then let Hatfield Motor Group be part of your buying journey. With great deals, fantastic trade-in offers and excellent finance options. Getting behind the wheel of your dream car has never been easier. Plus, you can stand a chance to win your share of 500,000 Rand. So whether you're upgrading, trading in or buying your very first car, make your next move with Hatfield Motor Group. Visit hatfieldgroup.co.za. T's and C's apply. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
4: Jy luister na Harties FM, die stasie waar ons dinge anders doen.

Hans Aardig, goedemorgen Joop, maar welkom bij Hardies FM. En dus huiswaarts aan het eind tot skeins voor 7, maar nu is het natuurlijk een nieuwe vrijstellingsvrijdag tot skeins voor 6 vanavond.

0: Een nieuwe vrijstellingsvrijdag zal ons elke vrijdag tussen 5 en 6 namiddag kijken naar al die niet-Afrikaanse muziek. Wat er weer die betrokken dag vrijgesteld is. En heel moeilijk hopelijk hoor je dit dan voor de eerste keer hier op je gunsteling radio. Ik ga wegvallen met twee nieuwelingen. Twee splinternieuwe liedjes, want thans op al die digitale platforms spreek. Ivan de Roo heeft een nieuwe liedje vrijgesteld met de naam van Liefie Life. En net daarna, eniekie van Henry Aland, 100 mijl per uur. Geniet om, kraakvaars op je gunsteling radio.
1: Pas geland en kraakvaars, net hier op Hardies FM.

Ja, lekker lekker muziek van je tans naar luister hier op Joghanslinge Radio. Nieuwe vrijstellingsvrijdag. Elke vrijdag tussen 5 en 6 namiddag hier op Joghanslinge Radiostatie. Ik ben blij geniet het samen met mij vandaag. En je mag natuurlijk commentaar liever 061-511-2602-2605. Als je houdt van die muziek, blij geschakeld. Als het Spaans gelezen dan had twee sprinten in de enkels. De een van Ivan Roo, Liefie Leif. En toen het ons gaat, Hendria Land met 100 mijl per uur. Sprinten niet in Kraakvaars, een nieuwe vrijstellingsvrijdag.

En gaan we je nog twee geven vanmiddag hier een nieuwe Vrijstellingsvrijdag. Van twee prominente kunstenaars. Ook weer baie welkom aan die luisteraars van jouw statie, wat saamkuier daar vanuit Brackenfell in die Weeskaap. Welkom ook aan die luisteraars van Riebeek Valley Radio, daar vanuit Riebeek West in die Weeskaap. Graag vaars en niet, hier is Elof met

0: eie smaak, saam met natuurlijk Rieke Snel. Etienne Smith, wat vanmiddag met Elof gesels het, en met die magic, en die bekendstelling van hierdie splinte nieuwe enkels net. Dank je daar voor jou, Etienne, ons waardeerde vriend. En dan het Danny Smoke, ook een nieuwe liedje uitgebracht hierdie week. Met die naam van Lijftaal. Geniet het samen met mij.
1: Pas geland en kraakvars. Net hier op Hardies FM.
2: Hou van een stoute kijk, weet jy van wat ek praat?
3: Vir my is dit net 'n lyf, maar ek verstaan my maat.

0: Hartelijk goedemiddag aan jou. Dit was zo pas 35 minuten na 5 ons het na 2 nieuwe enkels net geluister hier in Nieuwe Vrijstellings Vrijdag. Ilof met Eie Smaak, dus een wat hy saam met Rieke Snel vrygestel het vandag, en Danny Smoke met Lyftaal. Hierdie muziek is tans, wel, hier wat ek so pas vanmiddag vir jou speel, is reeds deel van die speelhuis. Jy mag het dan beveel natuurlijk vir ons Focus Logic Top 20, wat saterdag uitgesaai word tussen 3 en 5 namiddag. Stuur my e-post na music@hartiesfm.com. En onderwerp gedeelte van die e-post sien het vir my benoeming Top 20 en dan die kunstenaars se namen van sowel as die titel van die liedjie. Hier is ons volgende 2 nuwe engelsnitte, Roan de Tooy en Monique Stein met Laaste Asem, en dan daarna is het Prop met sy niets die ene Elke Hond. Geniet dan.
1: Pas geland en kraakvars, net hier op Hartie FM.

Wel, het is amper iets kwart voor zes. Onze toepas gaat nog twee nieuwelingen. Ronde 2, Monique Steen, de laatste assen met een prop met elke hond. Ons gaan een handelsbreek nemen. En dan doen we nog zo'n beetje nieuwe muziek tot en met niet tijd om zes. Nieuwe vrijstellingsvrijdag. Elke vrijdag tussen 5 en 6 op je gunsteling radio.

0: Zoals Kago bij Artis FM en ook natuurlijk die uitzending wat herleid wordt op die zenders van jouw statie Riebeek Valley Radio. Aan de Westkamp, hij is waard samen elke weekdag tussen 4 en 7 namiddag. En vrijdag tussen 5 en 6 namiddag. Nieuwe vrijstellingsvrijdag. We komen bij ons naaste of ons laatste nieuwe vrijstelling. En het is natuurlijk gericht op die rugby. In Zuid-Afrika thans, die groot rugby. Want hier komen we zaterdag, die big rivalry. Zuid-Afrika tegen Nieuw-Zeeland. Daar die wedstrijd, want ik denk is net na 5 uitgezaaid wordt. Natuurlijk neem ik aan, jij is een bok ondersteuner en niet een All Black ondersteuner niet. Maar niet te min, Robbie Wessels zit een nieuw liedje uitgereikt ter ondersteuning van Bok Rugby. Ons gaan hem nu voor jou spelen en hopelijk ook morgen tijdens die programma Bolieme Wakker Samadijn. Wanneer die bokken dan tegen die All Blacks te staan komen. Maar hier is ons laatste liggie en vandaag is nieuwe vrijstellingsvrijdag. En met hierin ga ik ook groet wat hierdie programma betreft. Tot volgende week, vrijdag. Geniet die naweek, maar blijf steeds ingeskakeld voor Reiswaard Samadijn. Groetnes.
1: Pas geland en kraakvars. Net hier op Hardies FM.

0: Nice FM, Nice.
1: Er is aardelijk een goeie naam aan jou. Dit was so pas 6 uur en dit is tijd voor jou aan Nice op jou gunsteling radio.

Het is een speciale sportbulletin voor die vrijdagavond, wat gegrond is op Morris groot rugby. Zuid-Afrika tegen Nieuw-Zeeland, die big rivalry. En kom eens, kijk net een beetje vinnig. Die vraag wat gevraagd wordt is, kan die Bokken, of dan, moet ik zeker dat het omzwaaien. Vraag, kan Rennie zijn All Blacks die Bokken zijn opmars tijd? Nou, die Ian Foster era, tot de einde gekomen in die tijd, die Springbokken zijn overheersing over die All Blacks in een wereldrugby gestalte gekregen. Na het Scott Robertson zijn termijn benevens verleden jaar zijn windtoets in Auckland geen welsla tegen die wereldkampioen opgeleverd. Nou heeft de Kiwis met een nieuwe oefenvruchter Dave Rennie voet aan die wal gezet om Rassie Erasmus' Bokken en die Greatest Rivalry reeks te pakken. Nou ja, die momentum zal iwer swaai. Dat is natuurlijk een gegeven. Nou, morgen gebeurt alles net na 5. Zuid-Afrika tegen Nieuw-Zeeland. The Greatest Rivalry. Ik moet niet vergeten om in te schakelen. Ons zal je op hoogte houden van hierdie wedstrijd. Als jij hard is even luister. Morgenmiddag tussen 5 en 8. Zal ons je op hoogte houden van hierdie groot wedstrijd. Zuid-Afrika tegen Nieuw-Zeeland. Dus dan kijk naar die sport. Kijk naar die verkeer. Wat gaan aan op die paaien voor die laatste keer vandaag? In die verkeerverslag, die iTraffic.

0: het is gewoon aan het einde van vandaag het programma. Dus dan het einde van, is waar het allemaal einde, weer die vrijdag 21 augustus. Smaak maandag weer zo, 4 tot 7. Maar morgenmiddag 3 tot 5, die Focus Logic Top 20. En dan boeren opschop, je boeren muziekprogramma tussen 5 en 6 namiddag. En direct daarna een volume winkel, Samadijn, waar jij kan liedjes aanvragen wat jij graag hoort. En boodschappen stuur voor al jouw geliefdes. Onthou dat ons voor jouw boogte zal van die grote rugby van 5 uur af. Tussen 5 en 7 kan je ingeschakeld blijven, Bart is even. Big rivalry Zuid-Afrika tegen de All Blacks. Hou je boogte van daar die wedstrijd. Blijf gerust ingeschakeld. Maar ja, ik zie je dan morgenmiddag om 3 uur dan weer. Voor Focus Logic Top 20. We beginnen een heerlijke vrijdagavond, hè? Net nadat ik gegroet heb, is dit tijd voor vrijdagavond thuis. Heerlijke ononderbroken muziek voor die vrijdagavond. En tot en met 10 uur vanavond. En dan morgenochtend, zaterdag, je leidt. Tot 3 uur morgenmiddag. Net aan de handelsbreek val ons weg met Kurt Derrens en Meisie Meisie. Maar daarmee ga ik je ook groet tot morgenmiddag om 3 uur. Van mijn kant af tot dan. Groetnis en mooi blij.
1: Is skuld bezig om jouw leven te verwoes? Rembond Finance heeft de oplossing voor huiseienaars. Zonder skuldberading gebruik ons die waarde in jouw eigendom om jouw skuld af te lossen, wat jou maandelijks duizenden kan besparen. Of jij droom van verder studeren, vakantie of vertrouwen, Rembond is hier voor jou. Krijg bijvoorbeeld 150.000 rand in slechts 1.500 rand per maand, met geen beperking op die leningsbedrag niet. Maak die slim keuze en vat beheer terug. Bezoek rembondfinance.com. Randbond Finance, jouw sleutel tot financiële vrijheid sedert 1971.
2: You get about a billion heartbeats in a lifetime, but stress, poor nutrition and burnout can slow you down, throw your rhythm off, run you down. Zinplex products help fuel your body with vitamins and minerals, supporting immunity, energy and balance. Whether you're pushing forward or pausing to recover, make every heartbeat count with Zinplex. Visit zinplex.co.za today. Zinplex, a healthier way of life.
1: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos. Van Kuruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

Eindelijk is dit suffering, wat eindigt in een boxingring. Jab, jab, left hook, right. Gelukkig verloor ik mijn schoen maar in een fight. Lig aan die einde van die tunnel, ik vrij nou lekker in die bono. Ons keier tot die laat na, de koel

0: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort, and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
1: By Contra Signs kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Signs in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Signs voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland. Contra Signs, sedert 1967.
2: Ladies and gentlemen, please welcome

0: zijn wonden in lek. Ja, je hebt recht geraaid, dat ze blij u op lek.
1: Hey, nou!
0: Jij weer dan.

Argentijn en een biggie slikkie van mijn brandewijn. En die hanen zwee alleen plug. Geliep om schwad druk die hanen terug. En 95 van Riba zien. Ons wilde sterk, zoals die bokmachine. Goed Frans, waar hij dag ons lekker laat krijgen. En Mariba met zijn nummer 6-3. Een schotrenner, dan wordt de kielbordershock. Doet op de bok om, maar dat is niks om een zijn rok.

0: from Cotton Eye Joe.
1: Value Break and Clutch. Your Break and Clutch people.
2: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clutch. Dis jou antwoord.
3: Jimmy Steakhouse is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit een moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sing. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
2: Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.